0: tu possa realizzarti all'interno del progetto. E soprattutto una cosa molto importante è che qualunque sia il percorso che desideri intraprendere in seguito, ti verranno indicate le informazioni, le persone, i contatti e tutto ciò di cui hai bisogno per continuare. Penso che comunque lo si affronti sia un'opportunità per conoscere nuovi luoghi e ambienti, stabilire contatti, acquisire una nuova prospettiva e ampliare i propri orizzonti, che poi è la cosa più importante.
1: Un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà è più di una semplice voce sul curriculum.
0: Per Carmen Sanz, volontaria in Croazia, ha significato una vera crescita personale.
2: Soprattutto è stato un viaggio molto introspettivo, perché oltre a esplorare il mio campo professionale, ho anche capito che ci sono cose che in realtà mi piace fare. Per esempio, ho avuto sempre il terrore di parlare in pubblico e ora invece mi piace tantissimo. Ho completamente superato la mia ansia da palcoscenico perché se sono riuscita a insegnare lo spagnolo a degli adolescenti croati, non c'è più nulla che possa fermarmi nella vita. In sostanza, sono cresciuta tanto come persona e ho acquistato molta fiducia in me stessa. Credo davvero che uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova in un altro paese sia assolutamente necessario.
3: È totalmente necessario.
0: L'esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà non riguarda solo progetti o politiche, riguarda te, la tua storia, la tua crescita e il tuo posto in Europa.
1: Se vuoi saperne di più, visita il sito web del Corpo Europeo di Solidarietà e scopri la tua prossima grande avventura.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Vrouwelijke genitale verminking. Alleen al de woorden doen het bloed in je aderen stollen. En toch duikt dit barbaarse gebruik niet alleen in nachtmerries op. Het komt veel vaker voor dan je zou verwachten. Hoeveel meisjes en vrouwen wereldwijd genitale verminking hebben ondergaan, is niet precies bekend. Maar UNICEF heeft wel representatieve gegevens over hoe vaak deze praktijk voorkomt. Op basis daarvan schatten ze dat er in 31 landen minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen genitaal zijn verminkt. Daarnaast lopen jaarlijks ongeveer 4 miljoen meisjes het risico deze procedure te ondergaan. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering buigen we ons over genitale verminking, een barbaarse praktijk die op vrouwen en meisjes wordt toegepast en waar het Europees Parlement een einde aan wil maken.
5: Wat is vrouwelijke genitale verminking? Deze term slaat op alle procedures waarmee de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen worden gewijzigd of beschadigd. De daders proberen het gebruik ervan om culturele, religieuze of sociale redenen te rechtvaardigen. Slachtoffers zijn meestal jonge meisjes in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Het is niet verwonderlijk dat deze vorm van verminking op korte en lange termijn ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de slachtoffers. Sterker nog, er is geen enkel gezondheidsvoordeel aan verbonden. Vrouwelijke genitale verminking komt het meest voor in Afrika, maar ook in delen van Azië. Toch bestaat het probleem ook dichter bij huis dan je denkt. Er zijn namelijk ook in tenminste 16 EU-landen slachtoffers of potentiële slachtoffers geïdentificeerd. Helaas zijn er geen officiële EU-statistieken over het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in Europa. Wat we wel weten is dat miljoenen vrouwen en meisjes nog steeds gevaar lopen. In de afgelopen 30 jaar is het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in het algemeen weliswaar gedaald, maar niet alle landen hebben vooruitgang geboekt en de daling verloopt niet overal even snel.
4: De Verenigde Naties hebben vrouwelijke genitale verminking geïdentificeerd als een schadelijke praktijk die uiterlijk in 2030 volledig verdwenen moet zijn. Om dit doel te bereiken heeft de VN 6 februari uitgeroepen tot Werelddag van Nul Tolerantie voor Vrouwelijke Genitale Verminking. Maar de VN staat niet alleen in deze strijd. De Raad van Europa heeft zich erbij aangesloten. In 2017 heeft de Raad het Verdrag van Istanbul over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen aangenomen. Dit is het eerste verdrag waarin het bestaan van vrouwelijke genitale verminking in Europa wordt erkend. Het bevat een aantal specifieke verplichtingen voor het voorkomen en bestrijden van de praktijk en het verlenen van steun aan slachtoffers. Het verdrag is op 1 oktober 2023 uiteindelijk in werking getreden.
5: Laten we nu de resultaten en plannen van de EU wat betreft wetgeving en beleid van dichterbij bekijken. Uit het EU-beleid op het vlak van vrouwelijke genitale verminking blijkt overduidelijk hoe de EU over dit gebruik denkt. Het is een vorm van kindermishandeling en gendergerelateerd geweld. Twee dingen die de EU wil uitroeien. Bovendien komt de praktijk neer op een schending van een hele reeks mensenrechten, waaronder het recht op gezondheid, het recht om vrij te zijn van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling en, in gevallen waarin de procedure tot de dood leidt, het recht op leven. Deze fundamentele mensenrechten zijn verankerd in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
4: Dan is er nog een andere factor die het extra moeilijk maakt om deze schadelijke praktijk te controleren, namelijk migratie. Jaarlijks vragen zo'n 20.000 vrouwen en meisjes uit landen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt asiel aan in EU-landen. Naar schatting houden 2 op de 10 aanvragen rechtstreeks verband met genitale verminking. Dit aantal is sinds 2008 gestaag gegroeid. In de EU-richtlijn over opvangvoorzieningen voor asielzoekers worden slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking uitdrukkelijk genoemd als kwetsbare personen.
5: Dat het belangrijk is om potentiële slachtoffers te beschermen leidt geen twijfel. Maar hoe zit het met de vrouwen en meisjes die al genitale verminking hebben ondergaan en met de gevolgen ervan moeten leven? Momenteel heeft de EU geen juridisch bindende middelen om vrouwen tegen geweld te beschermen, maar op een aantal gebieden bestaan er wel relevante instrumenten. Zo is er de richtlijn over de rechten van slachtoffers, waardoor het wettelijk verplicht is ondersteunende diensten te verlenen aan slachtoffers van geweld, waaronder vrouwelijke genitale verminking. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat gemeenschappen sterker staan door duurzame culturele veranderingen te bevorderen. Alleen zo kunnen we deze praktijk voorgoed uitbannen.
4: De EU neemt op al haar beleidsterreinen maatregelen om vrouwelijke genitale verminking te bestrijden, maar veel van de dringende maatregelen die nodig zijn om er een einde aan te maken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-landen. Dit geldt in het bijzonder voor de vervolging van de personen die deze gevaarlijke procedure uitvoeren. Intussen kunnen zij volgens de wetgeving van alle EU-landen strafrechtelijk worden vervolgd, hetzij voor een specifiek strafbaar feit, hetzij voor het toebrengen van lichamelijk letsel. Toch komen maar weinig zaken daadwerkelijk voor de rechter vanwege de aard van de praktijk. Het Europees Parlement dringt er al sinds 2001 op aan daders te vervolgen. En er is vooruitgang geboekt. Het is nu een prioriteit van de EU om de EU-landen te ondersteunen bij het vervolgen van daders. Vrouwelijke genitale verminking staat vandaag de dag bovenaan de internationale agenda. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan de bewustmakingsinspanningen van het parlement. En vooral de werkzaamheden van de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid.
5: Om deze praktijk in uiterlijk 2030 uit te roeien, is een aanpak nodig die uit 3 luiken bestaat: preventie, bescherming en vervolging. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar ons standpunt is in ieder geval duidelijk: nul tolerantie voor vrouwelijke genitale verminking. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasajući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako je organizirano glasanje na europskim izborima. Svakih 5 godina evropski građani biraju zastupnike koji će ih predstavljati u Evropskom parlamentu. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od trenutačnog saziva. Svaka država članica bira određeni broj zastupnika u skladu s načelom degresivne proporcionalnosti. To znači da države s više stanovnika biraju više zastupnika, no svaki zastupnik iz veće države predstavlja više građana od zastupnika iz manje države. Države članice mogu imati najmanje 6, a najviše 96 zastupnika. Među državama članicama postoje neke razlike u glasanju na europskim izborima, no temeljna načela su ista. Glasači mogu glasati za političke stranke, pojedinačne kandidate ili oboje. Na europskim izborima koristi se sustav proporcionalne zastupljenosti, što znači da je broj mjesta u Europskom parlamentu koji određena stranka osvoji razmjeran broju dobivenih glasova. A tko može glasati? Na europskim izborima mogu sudjelovati građani država članica koji ispunjavaju dobne uvjete za glasanje u svojoj državi. U većini njih minimalna dob za glasanje je 18 godina. No u Austriji, Belgiji, Malti i Njemačkoj može se glasati već sa 16, a u Grčkoj sa 17 godina. Uz to, evropski građani koji žive u drugoj državi članici mogu glasati u matičnoj zemlji ili u državi u kojoj žive, ali svoj glas mogu iskoristiti samo jedanput. Kako se glasa na europskim izborima? Na biralištu ćete dobiti listić s popisom političkih stranaka i njihovih kandidata. Svoj glas možete dati odabranoj stranci tako što ćete označiti kućicu pokraj njezina imena. Treba naglasiti da kad glasate za stranku, vaš glas neizravno utječe na izbor pojedinačnih zastupnika